Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Er was iets in wat je me vertelde. Iets waardoor mijn adem werd gesmoord. Je zei dat je de tekens had gegeven.

Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Manhart bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poedermatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke-Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Ik ga langs alle wegen bij zonneschijn en regen. Ik zwerf door het mooie Spaanse land. Ik trok langs berg en dal, men kent mij overal. De schone Spaanse vrouw heb ik tot klant. Met al mijn prima waren, mijn zijde kanten garen, heb ik señoritas bij de vleet. Maar als soms een dier vrouwen iets sens speelt over trouwen, dan ben ik plots verdwenen voor je tweet. Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Mijn koopwaar te vertonen aan al die Spaanse schoonen, dat is een kolfje naar mijn hand. Ik vraag ze nooit te veel, doe niet sentimenteel, gebruik altijd mijn nuchtere verstand. Soms lijk ik stil te dromen onder de groene bomen, dan voel ik me wonderlijk tevreden. Dit vrije leven nu zomaar prijs te geven, daarin heb ik voorlopig geen idee. Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Maar onlangs in Sevilla verkocht ik een mantilla, en het was opeens met me gedaan.

mijn lief Marie, ik moet je schrijven. Ik zal hier nog wat moeten blijven. De rechter heeft daarnet gesproken. Hij gaf me netjes het laatste woord.

Dat mens van boven zal wel gaan praten. Je weet, dat kan ze toch niet laten. En kom ik thuis, dan zal ze vragen: heb je gezeten, hè? Of was het niet waar?

Je weet, Marie, ik zal je missen. Denk om de hond en voel me vissen. Straks komt die vent weer met zijn eten. Dan vraagt hij grijzend, wat je nog meer...

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Mannaert bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poelenmatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend. Temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Illedelse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Illedelse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
6: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan.
7: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
6: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
10: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
9: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
11: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: De Amerikaanse vicepresident Jerry Vance is onderweg naar Zwitserland voor cruciale vredesonderhandelingen met Iran. Zijn woordvoerder bevestigt dat ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn vertrokken. Straks starten de gesprekken over een definitief vredesakkoord met de Iraanse delegatie, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken. Bij een Russische luchtaanval op het centrum van de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 4 doden en 6 gewonden gevallen. Gouverneur Ivan Fedorov meldt dat de stad werd getroffen door 9 bommen. Reddingswerkers vrezen dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat er nog mensen onder het puin vastzitten. In IJsland zijn na onderbrekingen van 2 jaar opnieuw walvisjagers uitgevaren. De herstart leidde direct tot protesten. De politie moest een demonstrant losmaken die zich aan een van de schepen had vastgeketend. Binnenlands bericht: in het West-Vlaamse Marke is een man doodgevonden op straat. Hij lag vlakbij een woning die momenteel wordt verbouwd. De hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Het gerecht beschouwt het sterfgeval als verdacht en is een onderzoek gestart. De Rode Duivels hebben in LA hun laatste training afgewerkt. Gisteravond voor de WK-wedstrijd tegen Iran. Bondscoach Domenico Tedesco kan straks niet rekenen op de zieke Jeremy Doku. En ook Zeno de Bast is nog niet helemaal hersteld. De overige 24 selectiespelers zijn wel volledig fit en inzetbaar. Ook vandaag zonnig met tropische maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale buien en onweer. En ook de komende dagen, zeker tot en met volgend weekend, houdt het hete zomerweer aan.
13: Dit was het Radio Monza nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisan René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
15: Monza's favoriet.

0: ochtend, middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: verkeersinformatie. Tussen Le Poumon en La Gorge zijn de sinuswegen danig verstopt. U moet opletten voor slipgevaar.
1: Nee, hè? Heb je een zakdoek maar, jongen? Nee, wat moet er dan mee blijven?

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames- en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Marijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik. Stationstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht. En vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationstraat 38B in Mazeik.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
7: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV. Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
8: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
9: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersverson staat garant voor kwalitatieve schijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersverson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersverson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: De Amerikaanse vicepresident Jerry Vance is onderweg naar Zwitserland voor cruciale vredesonderhandelingen met Iran. Zijn woordvoerder bevestigt dat ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn vertrokken. Straks starten de gesprekken over een definitief vredesakkoord met de Iraanse delegatie, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken. Bij een Russische luchtaanval op het centrum van de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 4 doden en 6 gewonden gevallen. Gouverneur Ivan Fedorov meldde dat de stad werd getroffen door 9 bommen. Reddingswerkers vrezen dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat er nog mensen onder het puin vastzitten. In IJsland zijn na onderbrekingen van 2 jaar opnieuw walvisjagers uitgevaren. De herstart leidde direct tot protesten. De politie moest een demonstrant losmaken die zich aan een van de schepen had vastgeketend. Binnenlands bericht in het West-Vlaamse Markje is een man doodgevonden op straat. Hij lag vlakbij een woning die momenteel wordt verbouwd. De hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Het gerecht beschouwt het sterfgeval als verdacht en is een onderzoek gestart. De Rode Duivels hebben in L.A. hun laatste training afgewerkt. Gisteravond voor de WK-wedstrijd tegen Iran. Bondscoach Dominico Tedesco kan straks niet rekenen op de zieke Jeremy Doku. En ook Zeno de Bast is nog niet helemaal hersteld. De overige 24 selectiespelers zijn wel volledig fit en inzetbaar. Ook vandaag zonnig met tropische maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale buien en onweer. En ook de komende dagen, zeker tot en met volgend weekend, houdt het hete zomerweer aan.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws. Ja.

6 over 9. Allemaal een hele goede zondagmorgen. Trouwens, 21 juni zijn we vandaag. En weer al een nieuwe aflevering van Zondagmorgen zonder zorgen. Ja, vanaf elke zondag weer hier bij Radio Monza. Fijn dat je erbij bent. Hè. Straks om 11 uur het swingend uurtje.

Nederlanders hebben gisteren trouwens gewonnen tegen Ivoorkust. En het was toch een spannende wedstrijd. En vanavond moet het gebeuren voor de Belgen natuurlijk. En Iran om 9 uur. Allee, allee, we gaan er tegenaan. Laten we het hopen dat het vanavond gaat gebeuren natuurlijk. En spek voor ieders bek tot 11 uur. Ja, we draaien wat van alles vandaag. Ook vele meezingers en ook leuke zomerse hits. 11 uur, het swingend uurtje.

We zaten in de hitparade van 1978 trouwens. Lief Gerrit, I was made for dancing. Als we even kijken naar de weerkaarten voor de komende dagen. Amai zeg, hè. Het gaat niet zakken onder de 30 graden.

Die is genaamd Zot Verliefd. En dit was nog die zomerrit uit 1994. Barcayal, ja, samen lekker in de zon. Dat gaan we nog doen de komende dagen hier natuurlijk. Hè, met die zwoele temperaturen in aantocht. Petula Clark, ja, die heeft natuurlijk ook veel hits op haar naam staan. Als we denken aan Cœur Blessé, Kiss Me Goodbye en nog vele, vele anderen. Deze die kwam normaal gezien uit 1965, maar einde jaren 80 toen kwam er een New Beat versie. En daar gaan we nu lekker van genieten op deze zondagmorgen. Zondagmorgen zonder zorgen. Dit is Downtown.

In de jaren 80, toen woedde hier in België natuurlijk de New Beat. Hè. New Beat, muziekstijl van 110 beats per minuut. En de confetti's, ja, dat waren ongetwijfeld pioniers. Misschien dat we die straks nog wel eens een keertje in het swingend uurtje op je gaan loslaten. Ja, die hit natuurlijk, The Sound of Sea. Petula Clark, die draaiden we. New Beat versie uit 88, Downtown. 9:30. Goedemorgen hier bij Radio Monza met Eddy van der Maas tot 12 uur. Dit is Riva. Eurosong 1989.

Eurosong 1989 hè, van het land. Ja, toen was het Joegoslavium. De winnaars, Riva, Rock Me Baby. In dat jaar stuurde België trouwens Ingeborg, een plaat die we allemaal kennen. Leuk plaatje, door de wind, door de regen. En deze meneer, ja, heeft een paar jaar geleden zijn vrouw verloren, maar hij maakt nog altijd platen. Carrière blijft verder duren. Want dit is hem, ja, natuurlijk, de nieuwe van Danny Christian. Ai, ai, Olga.

Ja, dat was hem, de nieuwe van Danny Christian natuurlijk, met Ai Ai Olga. We hadden gezegd dat we toch lekkere, vrolijke jointjes gingen draaien vandaag, hè. En ze blijven hier komen, hè. Tot 12 uur, zondagmorgen zonder zorgen. Dit is het debuut de soirée.

Een van de platen die bij ons bekend werd natuurlijk, debuut de soirée. La Nuit de Folie. En we gaan een diepe duik maken. 9:30 is het geworden.

Er gaan nog vele zomerritsen voorbij razen voor 12 uur. Dit was eentje van Love & Spoonful met Summer in the City. We hebben ook nieuw werk bij. Straks nog de nieuwe van Sam Goris, Frankie Land, Romeo's. Gewoon blijven luisteren naar Radio Morgen. Zondagmorgen zonder zorgen, beter gezegd. Ja. Nieuw werk, dit is Sineke. 3 over half 10.

We zaten in de zomer van 1984 met deze hitte van Silvio, I'm Your Son, Zuid-Amerika. Daarvoor draaiden we ook nog de nieuwe van Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. 9 over half 10, zondagmorgen zonder zorgen. Ja, we zijn er weer.

Iedereen kent natuurlijk deze plaat in de versie van de Eagles natuurlijk. Hè. Ja, de bende van Eddie Gwent natuurlijk. Hè. Dit was de versie van Pater Benton samen met de leadzanger van UB40, Ali Campbell. Sometimes the world is a valley of

Al Martino met een grote hit uit 1976. We draaiden voor Larry. We kunnen nog een tweetal platen draaien voor de reclame hier van 10 uur gaat starten. En het nieuws natuurlijk. We gaan tijd maken voor 2-in-1. Ja, een grote hit dat ook in het Nederlands is gezongen.

Toto Coutinho. Overleed trouwens op 22 augustus 2023, een jaar of drie geleden bijna. Hij werd 70 jaar oud en dit was zijn grote hit uit 1983. Toto Coutinho met L'Italiano deed ook mee met het Eurosong Festival in 1992 met Insieme. En nu Kenyon uit Nederland.

0: is reclame op Radio Monza. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
0: Terug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasdijk bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaasdijk.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maasdijk. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplek in Rooi.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: De Amerikaance vicepresident J.D. Vance is onderweg naar Zwitserland voor cruciale vredesonderhandelingen met Iran. Zijn woordvoerder bevestigt dat ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn vertrokken. Straks starten de gesprekken over een definitief vredesakkoord met de Iraanse delegatie, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken. Bij een Russische luchtaanval op het centrum van de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 4 doden en 6 gewonden gevallen. Gouverneur Ivan Fedorov meldt dat de stad werd getroffen door 9 bommen. Reddingswerkers vrezen dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat er nog mensen onder het puin vastzitten. In IJsland zijn na ontbrekingen van 2 jaar opnieuw walvisjagers uitgevaren. De herstart leidde direct tot protesten. De politie moest een demonstrant losmaken die zich aan een van de schepen had vastgeketend. Middellands bericht: in het West-Vlaamse Markje is een man doodgevonden op straat. Hij lag vlakbij een woning die momenteel wordt verbouwd. De hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Het gerecht beschouwt het sterfgeval als verdacht en is een onderzoek gestart. De Rode Duivels hebben in L.A. hun laatste training afgewerkt. Gisteravond voor de WK-wedstrijd tegen Iran. Bondscoach Domenico Tedesco kan straks niet rekenen op de zieke Jeremy Doku. En ook Zeno de Bast is nog niet helemaal hersteld. De overige 24 selectiespelers zijn wel volledig fit en inzetbaar. Ook vandaag zonnig met tropische maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale buien en onweer. En ook de komende dagen, zeker tot en met volgend weekend, houdt het hete zomerweer aan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. Goeie!

Ja, mocht je pas afgestemd hebben, allemaal een hele goede morgen. Zijn we dag zondagmorgen 21 juni 2026. Zondagmorgen zonder zorgen tot 12 uur. Straks om 11 uur gaan we weer tijd maken voor het swingend uurtje. Goedemorgen zonder zorgen. En we kijken ook uit naar vanavond natuurlijk om 9 uur. Wedstrijden van de Rode Duivels tegen Ierland.

pareltje uit 1963 natuurlijk van Gerry en de Pacemakers. You Never Walk Alone, het is bijna 8 over 10. En dit is een van de grote zomerhits van het jaar 2010. Tijd staat niet stil, dat is ook alweer een jaar of 16 geleden. Hè? Yolanda Be Cool.

Cool, uit de zomer van 2010 nog eens een keertje met We No Speak Americano, bijna 12 over 10. We hebben nog meer zomerse klanken voor je klaarstaan, want dit is Julio Iglesias.

Lekkere platen, zomerse platen van Julio Iglesias hier bij Radio Monzaan. Awa Dulce, Awa Salah heeft ook Frank Gelan in der tijd uitgebracht in een Nederlandse versie trouwens. Hè? Die kreeg toen als titel Stille Waters. Het is 10:15. Ken je deze dan nog? Ja, Frank Gelan natuurlijk, onze eigen Vlaamse Julio Iglesias.

Ja, ja, we kunnen wel zeggen, we brengen de zon in je huiskamer. Maar de zon, ja, die schijnt toch wel de komende dagen wel een beetje te hard, vind ik wel. Hè? En zeker voor de mensen die daar nog in moeten gaan werken, zoals ik. Alles behalve goed natuurlijk, hè. We draaiden de nieuwe van Frank Galan, Bailami, 19 over 10. Zondagmorgen zonder zorgen, terug van weg geweest. Straks om 11 uur, het swingend uurtje. En dit komt uit de hitparade van 1977, Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood.

plaatje werd wel grijs gedraaid in 1985. De hitte van Andrea, I'm a Lover. En ook nog de nieuwe van Sam Goris. 1, 2, 3, rak.

Een vier natuurlijk bij jullie, dat draaiden we een nummertje van Linda de Souza. En de zomerse klanken die blijven aankomen, want dit is een nieuwe van zanger Alex. Een zomernacht met jou.

Ja, het lijkt wel een plaatje uit de jaren 50 natuurlijk, maar werd in een nieuw kleutje gestoken in de jaren 80. Hè. De Broods draaiden wij met Sing, Sing, Sing. 20 voor 11 is het hier geworden. Hè. En dit was in de tijd nog een zomerritje. We kennen die in de versie van de Venga Boys. Maar dit is de enige echte van Typically Tropical. En Barbados.

Weer Going to Ibiza, zo was het genaamd van de Venga Boys natuurlijk. Dit was een versie van Typically Tropical en Barbados, 16 voor 11. De nieuwe van de Romeo's.

10 voor 11 is het hier geworden. Ja, het tweede gedeelte zit er trouwens bijna op. Hè. We zijn op weg naar het swingend uurtje. Zo dadelijk om 11 uur hier bij Radio Monza. We gaan nog 1 uurtje alles geven, swingen en meezingen. DISCO van Ottawa. En ook nog de Romeo's die we even op je loslieten. En dit is Elvis en Viva Las Vegas in een remix.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1 bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
0: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
7: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
8: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De Amerikaanse vicepresident Jerry Vance is onderweg naar Zwitserland voor cruciale vredesonderhandelingen met Iran. Zijn woordvoerder bevestigt dat ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn vertrokken. Straks starten de gesprekken over een definitief vredesakkoord met de Iraanse delegatie, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken. Bij een Russische luchtaanval op het centrum van de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 4 doden en 6 gewonden gevallen. Gouverneur Ivan Fedorov meldt dat de stad werd getroffen door 9 bommen. Reddingswerkers vrezen dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat er nog mensen onder het puin vastzitten. In IJsland zijn na onderbrekingen van 2 jaar opnieuw walvisjagers uitgevaren. De herstart leidde direct tot protesten. De politie moest een demonstrant losmaken die zich aan een van de schepen had vastgeketend. Binnenlands bericht: in het West-Vlaamse Marke is een man doodgevonden op straat. Hij lag vlakbij een woning die momenteel wordt verbouwd. De hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Het gerecht beschouwt het sterfgeval als verdacht en is een onderzoek gestart. De Rode Duivels hebben in L.A. hun laatste training afgewerkt. Gisteravond voor de WK-wedstrijd tegen Iran. Bondscoach Domenico Tedesco kan straks niet rekenen op de zieke Jeremy Doku. En ook Zeno de Bast is nog niet helemaal hersteld. De overige 24 selectiespelers zijn wel volledig fit en inzetbaar. Ook vandaag zonnig met tropische maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale buien en onweer. En ook de komende dagen, zeker tot en met volgend weekend, houdt het hete zomerweer aan.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja. Arjen Wellen voor Eddy. Natuurlijk zijn we er klaar voor. Het is 10:53 geworden. Ja, we gaan eraan beginnen. Tot 12:00 gaan we hier alles geven. Swingen, meezingen. En spek voor ieders bek. We beginnen met Roy Orbison. Met de remix versie van Oh Pretty Woman.

radio werd uitgebracht in het jaar 1964. Een van zijn grote hits natuurlijk, Oh Pretty Woman, Roy Orbison. En deze die kwam 2 jaar later eraan. We zitten in het jaar 1966. Dat doen we met Wilson Pickett, The Land of Thousand Dances.

Er zijn misschien ook mensen die vandaag een beetje willen gaan fietsen, want Radio Monza die organiseert vandaag een fietstocht. Een ritje van om en bij de 30 kilometer. Je kan hier inschrijven en je krijgt dan ook nog twee consumpties erbij. Ja. Dit was Buster Poindexter en Hot Hot Hot.

Hij werd geboren in Algerije. Dit was Khaled met de laatste hit 2012. C'est la vie in de swingend uurtje, 19 over 11.

Ja, ja, dat was hem, hè. De nieuwe van Even Serieus. We kunnen zeggen de opvolger van die carnavalskraker, hè. Baila de Gasolina. Oh, Fiesta, Fiesta Escalada.

1 voor 11:30. Ja, straks moeten de Rode Duivels ook nog eens spelen. We gaan die straks ook een beetje ondersteunen met een plaatje te draaien. We draaiden ze net nog Jan Blok en de Plattelandspolka. En we hebben er nog eentje voor je klaarstaan, zo van die klanken. De Muntipolka.

Zij weten natuurlijk wat feesten is. Ze deden het in 1992 live in Marktrock in Leuven. Bart Peters en de Radios, I'm into folk.

Ja, ze waren in der tijd met z'n drieën, tegenwoordig nog met z'n tweeën, dacht ik, afkomstig uit Kalmthout. Jawel, de meiden van Lions draaiden we. Het was wel een extra lange uitvoering die we vandaag draaiden van het Smitje.

Het WK is volop aan de gang. Ja, vanavond moet het gebeuren. België, Iran. Om 9 uur trouwens. We kunnen ook al zeggen dat er momenteel al 3 ploegen van de 48 zijn gekwalificeerd. Die er al zeker gaan bij zijn. Hè? Duitsland, Verenigde Staten en Mexico. Er zijn er ook al een aantal uitgeschakeld. Haiti, Turkije, Tunesië. En er gaan er alleen maar bij komen. Hè?

Vrijdag 26 juni is er ook nog een wedstrijd tegen Tunesië voor Nederland. Dus, en voor België is het zaterdag 27 juni. Volgende week om 5:00 's morgens nog tegen Nieuw-Zeeland. Maar we kijken alvast uit naar vanavond natuurlijk. Hey, België! Alles geven! Oh.

weekend. Hey, hey! Ja, ja, de Rode Duivels lekker klaarstomen voor vanavond. En België, Iran natuurlijk. En mochten ze vanavond verliezen, is het nog geen ramp. Maar dan gaat het wel een beetje spannend worden voor de volgende wedstrijd. Natuurlijk tegen Nieuw-Zeeland. Hè? We gaan nog een tweetal platen draaien. Tweetal zomerse hits voor 12 uur voor het programma gaan afsluiten. De zomerse muziek. Dit is Chameleon. Una pasito a ti.

Alle voor 12, we gaan het programma afsluiten. Dit was zondagmorgen zonder zorgen met een half uur het zwingend uurtje. We maken afspraak voor volgende week. 28 juni zijn we dan. En waarschijnlijk gaan we de zon ook nog bij hebben, denk ik. Voor de mensen die aan tafel gaan, eet smakelijk, die gaan fietsen. Veel fietsplezier. En voor de voetballiefhebbers natuurlijk, veel voetbalplezier vanavond.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Segersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelfer. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleggen van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: De Amerikaanse president Trump dreigt ermee om zelf tol te heffen op schepen die de straat van Hormuz willen doorvaren. Dat zegt hij op zijn platform Truth Social. Er zullen tijdens het staakt het vuren 60 dagen lang geen tolheffingen zijn. En er zullen ook na het verstrijken van die termijn geen heffingen zijn, tenzij die worden opgelegd door en voor de Verenigde Staten van Amerika, in het geval dat het akkoord niet gesloten wordt, zegt hij nu. Trump verwijst daarmee naar een van de punten uit het raamakkoord tussen de VS en Iran. Daarin staat dat Iran een veilige, kosteloze doorvaart moet garanderen in de zeeengte. Verschillende steden in Brazilië hebben een vreemd alarmbericht gekregen van de autoriteiten. In het bericht stond het woord misantropie, wat haat tegen de mensheid betekent. Het alarm zorgde voor paniek op social media. Autoriteiten melden nadien dat het alarmsysteem offline is gehaald omdat het mogelijk gehackt is. Een videojournalist van Al Jazeera is gedood bij een Israëlisch bombardement in de Gaza. Dat heeft in Qatar gevestigde nieuwszender gezegd. De cameraman van Al Jazeera, Mousbacher, en een collega is samen met twee andere personen omgekomen bij een Israëlische aanval op een huis in het centrum van de Gaza, meldt de zender, zonder veel details te geven. Oppositiepartijen Groen en Anders reageren teleurgesteld op het akkoord binnen het kernkabinet over de timing van ethische dossiers, zoals de verlenging van de abortustermijn. Beide partijen pleiten voor een uitbreiding tot 18 weken zwangerschap, waar een brede consensus over bestaat onder experten. Opnieuw dus uitstel om dan in december waarschijnlijk uit te komen op een uitbreiding van slechts 14 weken. Dat is de voorspelling van Stefan van Hekken. De weersverwachting ook vandaag zwoel met kans op onweer tegen de late namiddag of avond. Temperaturen 32 graden. Ja, en voor de volgende dagen, voor de hele volgende week, kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft zwoel, plakkerig warm en temperaturen tot 37 graden op woensdag en donderdag. Beetje veel van het goede.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven 5 euro met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: 1 uur lang de beste muziek op jouw regionale Radio Monza. Dit is Zomaar een uurtje met Freddy Nijens.

0: is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 km op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Batse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
0: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
8: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
9: Ja, dit is wat mijn mama zei.
8: Samson en Marie. Milk Inc.
10: I will walk on water.
8: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De Amerikaanse president Trump dreigt ermee om zelf tol te heffen op schepen die de straat van Hormuz willen doorvaren. Dat zegt hij op zijn platform Truth Social. Er zullen tijdens het staakt het vuren 60 dagen lang geen tolheffingen zijn. En er zullen ook na het verstrijken van die termijn geen heffingen zijn, tenzij die worden opgelegd door en voor de Verenigde Staten van Amerika, in het geval dat het akkoord niet gesloten wordt, zegt hij nu. Trump verwijst daarmee naar een van de punten uit het raamakkoord tussen de VS en Iran. Daarin staat dat Iran een veilige, kosteloze doorvaart moet garanderen in de zeeengte. Verschillende steden in Brazilië hebben een vreemd alarmbericht gekregen van de autoriteiten. In het bericht stond het woord misantropie, wat haat tegen de mensheid betekent. Het alarm zorgde voor paniek op social media. Autoriteiten melden nadien dat het alarmsysteem offline is gehaald omdat het mogelijk gehackt is. Een videojournalist van Al Jazeera is gedood bij een Israëlisch bombardement in de Gaza. Dat heeft in Qatar gevestigde nieuwszender gezegd. De cameraman van Al Jazeera, Moes Bagher, en een collega is samen met twee andere personen omgekomen bij een Israëlische aanval op een huis in het centrum van de Gaza, meldt de zender, zonder veel details te geven. Oppositiepartijen Groen en Anders reageren teleurgesteld op het akkoord binnen het kernkabinet over de timing van ethische dossiers, zoals de verlenging van de abortustermijn. Beide partijen pleiten voor een uitbreiding tot 18 weken zwangerschap, waar een brede consensus over bestaat onder experten. Opnieuw dus uitstel om dan in december waarschijnlijk uit te komen op een uitbreiding van slechts 14 weken. Dat is de voorspelling van Stefan van Hekken. De weersverwachting ook vandaag zwoel met kans op onweer tegen de late namiddag of avond. Temperaturen 32 graden. Ja, en voor de volgende dagen, voor de hele volgende week, kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft zwoel, plakkerig warm en temperaturen tot 37 graden op woensdag en donderdag. Beetje veel van het goede.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.

0: 1 uur lang de beste muziek op jouw regionale Radio Monza. Dit is Zomaar een uurtje met Freddy Nijens.
1: Goedenavond, dit is het nieuws.
2: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
1: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
2: En er wordt muziek en dans gesignaleerd.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek Chocolatier Valentino in Mazeik, Stationsstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationsstraat 38B in Mazeik.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwanberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
2: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. of via de website www.ikwilairco.com.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni, feestpaviljoen Radio Monza, op de Esserstad 1, Busplete Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinan Trutjers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurn, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurn, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat zegt de politie. Die vond de kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt ook niemand gewond. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept, zegt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting Engeland. Gouverneur Karel de Caluwe zegt dat het meerdere keren gebeurt. De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Vorselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, die raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident Jerry Vance is aangekomen in Zwitserland voor vredesgesprekken met Iran. We verwachten dat die vredesgesprekken moeizaam zullen verlopen. Normaal hadden de gesprekken vrijdag moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. De Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig, tropisch, warm, 33 graden. Tegen de avond kans op alweer onweer. De volgende week houdt het zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola. Trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
7: 1 uur lang de beste muziek op jouw regionale Radio Monza. Dit is Zomer een uurtje met Freddy Nijens.

dan is zij een ster. Oh la la, zie ze doen, zie ze doen. Oh la la, zie ze doen, zie ze doen. Oh la la, zie ze doen, zie ze doen. Oh, ze maakt mij heel.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren.
4: Woodwick crackles as it burns. Maar bij press- en paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
6: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat bevestigt de politie. Die vond de kogelinslag in de gevel van een woning, maar de precieze omstandigheden worden onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom en op wie. Er raakte niemand gewond. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, is niet duidelijk. De politie kon wel al een verdachte oppakken. Het onderzoek loopt. In Zwitserland zijn de vredesgesprekken tussen de VS en Iran begonnen. De Amerikaanse vicepresident Jenny Vance is erbij. Al zullen die onderhandelingen wellicht moeizaam verlopen. Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door de nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran alles afgeblazen. Want ja, dat is natuurlijk zo. Israël blijft alles in de war sturen. Vanmiddag zonnig en tropisch. 32 à 33 graden. Tegen de avond alweer, ja hoor, kans op onweer. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden. Misschien voor de meeste mensen toch een beetje veel van het goede.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, een goeiemiddag. 3 minuten over de klok van 15 uur. Zondagmatinee vanuit de studio van Radio Monza. Met uw gastheer Hans Larsson tot 18 uur.

and Nita Meyer. And Why Tell Me Why. Stond dit weekend ook in de arena in Amsterdam bij de toppers. Warm genoeg en dorst. En daarom zegt Mart Hoogkamer, doe mij een rondje.

0: heel, heel, heel gezellig.
1: Een goede vriend vind je hier.
0: In ons café.
1: Nooit alleen.
0: En dan is het nu tijd voor tequila.
2: Uno, dos, tres, tequila.

Tequila met John West en Danny de Munk. Zondag met René. Met Hans Larsson nog tot 18 uur. Hier zijn de Dolly Dots. Love me a little bit more.

grote hit van Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. En we gaan verder met Chris Bauer. Maar de titel ben ik kwijt.

0: Hoe heet dat liedje met dat mooie melodietje? De zoon van Frans, dat was Chris Bauer.
1: En ik weer kan zingen elke dag en nacht.
0: Give me hope, Joanna.

0: Ja, de formatie Zonzo en Oh What a Kiss. We gaan naar de tijd zijn van 16 uur. En dan zijn we daarna terug met het tweede deel zondagmatinee met Hans Larsen.
1: Maak me steeds blij.
0: We gaan eruit, zee, strandstoel en nog veel meer met Eddy Smits.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: De rug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Op woensdag van 7:30 tot 14:00. Zaterdag van 8:00 tot 14:00. En zondag van 8:00 tot 12:00. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit
8: allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
10: Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
13: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: De hittegolf in Frankrijk neemt extreme vorm aan. Morgen blijven meer dan 800 scholen dicht en 1800 andere scholen passen hun uren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt code rood voor temperaturen die oplopen tot 40 graden en meer. De Franse spoorwegen raden kwetsbare reizigers met klem af om de trein te nemen wegens de gevaarlijke warmte aan boord. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een zware vechtpartij. Het incident vond plaats tijdens het evenement Fête de la Musique. De politie kon 1 verdachte oppakken, maar de exacte omstandigheden en het motief worden onderzocht. De ultra-atleet Mathieu Bonne is begonnen aan een nieuwe wereldrecordpoging. Hij wil in 7 dagen tijd meer dan 358 kilometer zwemmen. Bonne heeft zijn tactiek wel zorgvuldig uitgestippeld. Met zijn actie zamelt atleet ook geld in voor Pelicano, een stichting die kinderarmoede in ons land bestrijdt. Een openbare zitting bij de VN is vrijdag uitgedraaid op een scherpe woordenwisseling tussen de Israëlische ambassadeur Danny Danon en VN-functionaris Vanessa Fraser. Danon eiste onder meer het ontslag van Pramila Patten, die een voor Israël kritisch rapport heeft opgesteld. Fraser pikte die aantijgingen tegen Patten niet. Zij zelf waarschuwde deze week in een rapport dat Israëlische kolonistengroepen kunnen worden toegevoegd aan een wereldwijde zwarte lijst voor schendingen tegen kinderen. Israël staat al in de bijlagen van dat rapport wegens vermeende schendingen. Vanmiddag zonnig en heet 33 graden. Vanavond en vannacht alweer lokaal onweer. Ook de rest van de week tropisch warm met temperaturen tot 35 graden en meer. En elke avond kans op plaatselijk wat gerommel.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dusty Springfield. En in private. Welkom terug. Zondagmatinee. Nog steeds met Hans Larsson. Tot 18 uur hier bij Radio Monza. En we laten de zon in ons hart.

van het leven. René Schuurmans. En dan nu onze Eddie Wally.

Enrique Iglesias en Bailamos. Volgende week zondag starten we natuurlijk weer voor de zesde jaargang met voor elkaar, met elkaar. We starten dus 28 juni, 7 afleveringen in onze feesttent hier bij Radio Monza. En de eerste hebben we feestzanger René Duo, hoe ouder hoe gekker, Dinant Rutgers en Freddy Davies.

leven. Freddie Davis met zijn nieuwe single Geniet van Iedere Dag. Volgende week zondag 28 juni in onze feesttent voor elkaar, met elkaar. Freddie Davis zal er natuurlijk bij zijn.

moeten we even terug naar het einde de jaren 90, hè, met de formatie Enzo en hun meisjesmix. Ik zei het al, volgende week beginnen we met Voor Mekaar, Met Elkaar. En de eerste uit, de eerste ja, show die we geven, is er ook bij. Dienand Rutgers, zijn even een nieuwe single uit. Ik wil de zon met jou zien ondergaan.

Ik wil de zon met jou zien ondergaan. Het kan volgende week gebeuren. Zondag 28 juni komt hij bij ons in de feesttent, Dinant Rutgers.

Take a Chance on Me. Een nummer dat we kennen van ABBA natuurlijk. Wie er volgende week zondag ook zal bij zijn, 28 juni, is feestzanger René. En hij heeft ook een nieuwe single uit, het speelkwartier van de glazenwasser.

De glazenwasser, feestzanger René. Volgende week zondag in onze feesttent, 28 juni, voor elkaar, met elkaar, 6e jaargang.

One Way Tickets. Formatie Eruption. Zondagmatinee nog steeds met Hans Larsson tot 18 uur. Jody Bernal. Qui sait? Que non?

geluk, zet je zorgen opzij. Evelien Canoot. Wij gaan naar het tijdsein van 7 uur, de reclame en het nieuws. En daarna zijn we er terug voor het laatste deel, zondag matinee.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Steger s'nachts, Breiersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten in Rooi.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Paardenliefhebbers. Gersal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
1: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
7: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De hittegolf in Frankrijk neemt extreme vorm aan. Morgen blijven meer dan 800 scholen dicht en 1800 andere scholen passen hun uren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt code rood voor temperaturen die oplopen tot 40 graden en meer. De Franse spoorwegen raden kwetsbare reizigers met klem af om de trein te nemen wegens de gevaarlijke warmte aan boord. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een zware vechtpartij. Het incident vond plaats tijdens het evenement Fête de la Musique. De politie kon 1 verdachte oppakken, maar de exacte omstandigheden en het motief worden onderzocht. De ultra-atleet Mathieu Bonnet is begonnen aan een nieuwe wereldrecordpoging. Hij wil in 7 dagen tijd meer dan 358 kilometer zwemmen. Bonnet heeft zijn tactiek wel zorgvuldig uitgestippeld. Met zijn actie zamelt atleet ook geld in voor Pelicano, een stichting die kinderarmoede in ons land bestrijdt. Een openbare zitting bij de VN is vrijdag uitgedraaid op een scherpe woordenwisseling tussen de Israëlische ambassadeur Danny Danon en VN-functionaris Vanessa Fraser. Danon eiste onder meer het ontslag van Pramila Patten, die een voor Israël kritisch rapport heeft opgesteld. Fraser pikte die aantijgingen tegen Patten niet. Zij zelf waarschuwde deze week in een rapport dat Israëlische kolonistengroepen kunnen worden toegevoegd aan een wereldwijde zwarte lijst voor schendingen tegen kinderen. Israël staat al in de bijlagen van dat rapport wegens vermeende schendingen. Vanmiddag zonnig en heet, 33 graden. Vanavond en vannacht alweer lokaal onweer. Ook de rest van de week tropisch warm met temperaturen tot 35 graden en meer. En elke avond kans op plaatselijk wat gerommel.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

waar ga je heen vanavond? Dat waren de woorden van Ferry de Liet. Welkom terug in de zondagmatinee, ons laatste uurtje. Met de gastheer Hans Larsen hier bij Radio Monza. Buenas noches, mi amor. Hier is Corrie Koning.

0: Gigi Lamaroso. En je kent nummer van Dalida, maar gebracht door Frank Galan.
1: Donkere nacht is hij verloren. Gigi Lamoroso.
0: Cheerio.

R. David. En ja, zijn enigste grote hit was dat Words. Vanaf zondag, volgende week zondag, beginnen we er weer aan. De zesde editie al van Voor Mekaar, Met Elkaar. En ik zag zo op mijn documentjes, 16 augustus komt onze goeie volgende vriend zingen weer, Andy van Renen. En die heeft juist een nieuwe single uit. Dat is Geluk van Mykonos.

Dat is gelukkig. Van Mykonos, de nieuwe single van Andy van Rhenen. En jawel, 16 augustus komt hij hem zeker brengen in onze feesttent hier voor elkaar met elkaar. Je denkt maar dat je alles mag van mij. Hier is nog eens Frans-Duits.

Wat ben jij voor een vrouw? Frans Duits. Wie ook in onze feesttent zal optreden is niemand minder dan Tinus en Zorgen opzij.

We zetten de zorgen opzij. Samen met Tinus, die er ook zal bij zijn in onze feesttent. Voor elkaar, met elkaar. Gary Hegger hebben we nog in onze zondagmatinée. Met Als de zon verschijnt.

nu wel. Als de zon verschijnt, wordt het bakken en braden. Hè. Braden en bakken. Maakt niet uit, warm genoeg. Maar Lilian Saint-Pierre wil toch alles met me doen.

We zullen kiezen, we zullen kiezen. Ik wil alles met je doen. Dat was Lilian Saint-Pierre. En wat ik nu wil, is een cocktail.

Yeah, Celebration. Dat was nog Cool in the Gang. We gaan afscheid nemen. Het is weer zondagmatinee geweest met Hans Larsen. Vanaf volgende week is het voor elkaar, met elkaar. En dan gaan we natuurlijk door in onze feesttent op 28 juni, 5 juli, 19 juli, 2 augustus, 16 augustus, 30 augustus en 6 september. Voor elkaar, met elkaar in de feesttent bij Radio Monza. Ik neem afscheid. Toi toi, hasta la vista. Auf Wiedersehen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
3: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt de treinen op voorzorg binnen. Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of je trein nog wel rijdt. De hitte houdt trouwens ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in volle zon stond bij 30 graden. Dat gebeurde gisteren in het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt, met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden en dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs, zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder in VTM Nieuws. Dat geeft ze toe. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen. Volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd er gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is en was er plotseling toch geld. Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs, naar minister Demir. Die moet het nu maar oplossen. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in het kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water beland, ja, dat wordt onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. Ultra-atleet Mathieu Bonne is in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil 7 dagen lang een zo groot mogelijke afstand gaan afleggen in een zwembad. Dat record staat op 358 kilometer. Hij heeft een plan, aldus Bonne, en hij zamelt met zijn recordpoging geld in voor Pelicano, een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon, 35 graden. Woensdag meer wolken en temperaturen tot 36 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

leven tussen ons. Ik was er soms. Ze konden mij niet hebben, was alleen maar aan het rennen in de zon. Omdat het kon. Ze moest het me wel geven, ik was eindelijk aanwezig. En ze zei, wat is jouw geheim? Ik

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi.
9: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
10: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstraat 1, bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
11: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
12: Was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
2: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5, vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: We zitten officieel in hittegolf. Het KMI mat vanmiddag 30 graden rond in Ukkel. En het eind van deze hittegolf is nog lang niet in zicht, want in de helft van de volgende week kan het nog warmer worden. Vanwege de extreme warmte schrapt de NMBS morgen en dinsdag preventief een deel van de piekuur treinen. De spoorwegen adviseert reizigers om de app goed te controleren en om te kijken of hun trein wel rijdt. In het Henegouwse Moranwels is het gemeentelijk noodplan van kracht omdat een deel van de inwoners door een dubbel lek in de waterleiding zonder drinkwater zit. De gemeente deelt op 5 locaties water uit en de brandweer bevoorraadt ook een rusthuis. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder geeft in VTM Nieuws toe dat de regering zware communicatiefouten heeft gemaakt over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Na felle kritiek over het schrappen van 200 ritten trekt de regering de maatregel volledig in en plotseling is er geld. Het dossier verhuist nu naar minister van Onderwijs Demir. In het wielrennen viert Jasper Philipsen feest. Hij won de slotrit en pakte meteen ook de eindzege in de Ronde van België. In de triathlon blijft Maarten van Riel onoverwinnelijk. Hij won de halve Ironman in Denemarken en klokte in 3 uur 36 minuten en 3 seconden een nieuw parcoursrecord. Het weer vannacht helder en zeer zacht bij 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon met tropische temperaturen tot 35 graden en meer. Woensdag en donderdag halen we misschien zelfs 37 tot 38 graden overdag.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.

liever brengt. En nog aanwermt de won, maar ik wij buvier de zon.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: België bevindt zich officieel in een hittegolf nadat het KMI in Ukkel exact 30 graden heeft gemeten. Volgens de weermannen blijft het de komende dagen tropisch warm en gaat het kwik ruim boven de 35 graden stijgen. In de Henegouwse gemeente Morlen-Wels is het gemeentelijk noodplan van kracht omdat een deel van de inwoners zonder water zit. Oorzaak een tweede lekkende waterleiding op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 locaties water uit, brengt flessen rond bij minder mobiele ouderen en de brandweer bevoorraadt een lokaal rusthuis. Het is onduidelijk hoe de problemen zijn ontstaan en hoe lang ze zullen duren. Sport, dubbelslag voor Jasper Philipsen, heeft de Ronde van België op zijn naam geschreven en verzekerde zich van de eindzege door de slotrit te winnen in een massasprint waarin hij sneller was dan Jeno Berkmoets en de Duitser Max Kanter. Pogacar heeft de Ronde van Zwitserland op dominante wijze afgerond met zijn derde ritzege. Op de slotklim haalde hij alle vroege vluchters in om solo te finishen en hij wint het eindklassement met ruim 6,5 minuut voorsprong op de nummer 2, Carapaz. De Belg Jarno Wiedaar werd knap vierde in de rit, terwijl Ilan van Wilder als vijfde eindigt in de eindstand. Maarten van Riel heeft de halve Ironman van Denemarken gewonnen. Zijn zesde opeenvolgende overwinning in deze discipline. Hij finishte in een absolute recordtijd van 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Vanavond en vannacht helder, al kan er in het zuiden en oosten lokale bui vallen bij 21 graden. Vannacht, maandag en dinsdag volop zon, temperaturen 35 graden. Woensdag meer en meer wolken. Het kwik haalt tot 36 graden en meer.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.
1: De Waal!
2: Ja, is dan wel open. Heilige Maria.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ready?

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik weet nog goed hoe het gebeurde. Ik stond wat te hangen in de kroeg. Eén groot feest met al mijn vrienden. Helemaal los

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be